design, the fabric, is inverting. This is a fabric's bump. Design chain, dominus. Design fabrics, arbeiters. Design fabrics, mensen. Wij willen werken. Wij willen werken. Wij willen werken. Wij willen werken. Wij willen werken. Wij willen werken.

0: Volgens mij verdoen we onze tijd. Weet je zeker dat dit de goede plek is?
1: We zitten precies boven de pijp.
0: Veel succes hebben we anders niet. Niks dan helder water tot nu toe. Straks zitten we boven de riolering. Halen we zo dadelijk nog een bak stront naar boven.
1: Sst, zwart. Straks horen ze ons nog.
0: Nou, volgens mij ligt die fabriek helemaal plat. Kunnen we nog lang wachten.
1: Ik heb zo'n vermoeden dat het elk moment wel eens kan gebeuren. Eén lozing is genoeg. Dan hangen ze.
0: Nou, zal ik dan zelf maar eens wat gaan lozen?
2: Oh, wat zei ik je? Schiet op!
1: De smeerlappen. We hebben ze.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: Haal op. Haal op nou.
0: Ja, hij zit vast.
1: Zo vast.
0: Wat zou het zijn?
1: Zwaar vergif. Wat zullen we nou krijgen?
0: Ik wil hier weg, Kees. Laten we gaan, Kees. Het is hier niet pluis.
1: Haal het anker in. Ik heb er ook benzine in gedaan, zoals ik je gevraagd had. Hendrik.

0: Waarom stop je?
1: Er lag een man.
0: Waar?
1: Langs de kant, bij het water.
0: Ik heb niets gezien.
1: Ja, nou.

0: En? Een goed gesprek gehad?
1: Hij is weg.
0: Dat komt door al die vreemde goedjes die we altijd maar moeten vervoeren. Daar ga je allemaal van die rare dingen van zien.
1: Nou, ik zag toch echt iemand hoor.